Kijk, ik schrijf niet echt kwaad, is je dat. En dat. Wat man de laatste knaal ook te hebben, is loop ook de zinna. En dat is goed, dat is gewoon niet, en dat is het gemakje als liepelijk als de kennis maar te kunnen. Vertel je eens, wat is het gedaan? Het is nog team. En dat is nog maar kort. Ik was trotselijk door de weg te kippen. Slaag, leeg je kort. Kijk, liefst die titel geweest. Kitsusi suotski tästski. Läis kusiut, läis kaikilis. Kisti vuote kohta. Läis kitatut. Läimas ei hohtamtskille, läis kusiut sitä lankua. Kaikilis taap. Hitsket hoitski tässä kohta. I'm going to go to the house. Ich liege kiew kurde zel zaitau. Heute war letzte Ilzchen, letzte Kitaszchen.